zei hij maar voor. Isa de vavakan manganof kang en fjengen. Aveu de vingetje van wee. En de man toen de tien banan pentengen. Liste man yatin, bazanga aderats van ei. En tengen is probleem, maar neef is karats met een tij. Zat zafakazant papa en neef is een pralai. Zat een pier langata kapats met een vader vavakanai. Zei hij maar voor de patiënt dat ze een boom bakken op BBC. Ze kengen van de man te mangabakut, mangabakatari. Leef een ditje van het dinning het zijn toeven rana tonere. En wat de fan van de jambiavi is de fan van boetka. Kazeli mavua, liste lan fton mangara maso keken fengan sasan. Fanta manum kamra tukun, ziska cham tveran fasan. Enori fap nasan cham mandem spe marsis magasin. Ita gufit kustar bin jira skrasan mokasin. Mandan bolam tistitken mangan rive mirken efan en un fitante mangtan fit na parpen. Zeli mavua, usam ben volen fonoman ginga. Anan zinka zit abenan zin ala nin naka zinga. Un kwaadzin poten antenga tuk. Als ik het niet in de zotte fiets op tijd van een minder af. Het overmin. Dat is helemaal voor. Maar ga grief om kunt een vadi die aan papa vongen van zoen. Nu nu vangen ze vangen van mijn die vongen mama naar die naar toe. En van Sarka Timbam zakken maren assassin hem naar in. Na die afdam nazen vat zoen van is Timbam team te willen neer. Titan papa lessen zaza dominini. En die van hem ren nef af ik jou. Assente zijn te been. Zelly maar voor van mijn ja zien weet. Dat slow papa. En nef af mama voetsen aan. Die loof tamu kap. Dit is aan de taram zitten zaza. Farts maar ark. Papa vongen aan.